0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Vlaardingen-Oost is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, want daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor de Benelux-tunnel daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel bijna 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met problemen met de camera's. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotty bijeenkomst.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Galingen.
1: Weet je nog toen je zei, ik blijf altijd bij je. Leg je hart maar bij mij, want ik hou hem veilig. Voor mij was er niemand om ons heen.

at the bottom.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extreme steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag zal extreem heet gaan verlopen. De zon kan weer volop schijnen, al kan er soms wel wat dunne sluierbewolking overtrekken. Met een zwak windje uit het zuiden kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 37 of misschien wel 38 graden. En het zal ook nog eens benauwd heet aanvoelen doordat de luchtvochtigheid hoog is. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en daardoor in de kuststreek wat minder heet. Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking met temperaturen die tegen middernacht nog rond de 28 of 29 graden liggen. Komende nacht is het dan vrij helder, waarbij de temperatuur bij vrijwel windstille condities moeizaam zakt naar ongeveer 22 graden en dus voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, want daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.
2: Hallo

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
8: Jawel.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
5: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag zal extreem heet gaan verlopen. De zon kan weer volop schijnen, al kan er soms wel wat dunne sluierbewolking overtrekken. Met een zwak windje uit het zuiden kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 37 of misschien wel 38 graden. En het zal ook nog eens benauwd heet aanvoelen doordat de luchtvochtigheid hoog is. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en daardoor in de kuststreek wat minder heet. Vanavond is het zondag met wat sluierbewolking met temperaturen die tegen middernacht nog rond de 28 of 29 graden liggen. Komende nacht is het dan vrij helder, waarbij de temperatuur bij vrijwel windstille condities moeizaam zakt naar ongeveer 22 graden en dus voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht.

0: story.
1: No.
2: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, want daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketikoti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

dinsdag 23 juni. En dit is het programma Seniorentijd. Fijn dat u erbij bent. Vandaag wordt het programma gemaakt door de volgende personen. Ron en Lucas, die zitten op de redactie. Dus als u straks misschien gaat bellen met het antwoord van de quiz, krijgt u Ron of Lucas aan de telefoon. Ron heeft ook de quiz gemaakt. En we hebben ook nog Michiel, die doet de techniek vandaag. En hij heeft alle muziek uitgezocht. Dus allemaal mensen met dubbele taken. Maar dat gaat vandaag weer helemaal goed komen, want ik heb gezien dat het een heel mooi lijstje weer is. Mijn naam is Helma en we gaan proberen een heel mooi programma van te maken. We hebben straks een gast en ik vind het heel leuk dat ze komt, want het was een beetje op het laatste moment. Maar ik ben blij dat ze kon komen vandaag. Dokter Kaljouw komt vertellen over maatregelen die je kunt nemen bij de warmte. Nou, het wordt van de week nog veel warmer dan het nu is, dus dat komt helemaal van pas. Maar straks gaan we natuurlijk eerst de quiz doen. Eerst een stukje muziek.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: U hoort het al, het is tijd voor de quiz. Vandaag hebben we een woord van 13 letters, 13 antwoorden, 13 vragen. En te winnen is vandaag een bon van Burgerzaken. Nou, dat is heel lekker natuurlijk, want dan hoeft u niet zelf thee of koffie te zetten, maar kunt u naar Burgerzaken en daar kunt u dan koffie of thee krijgen met iets lekkers erbij. Nou, helemaal geweldig, toch? Noteer steeds de eerste letter van het gevonden antwoord. En als u de letters allemaal heeft, dan hustelt u ze even door elkaar tot ze een woord vormen. En ik zal er vast bij vertellen dat de eerste en de laatste letter al op de juiste plek staan. Dat maakt het weer iets makkelijker. We gaan beginnen met vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid, of voorwerp dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? Het zijn 5 letters. Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid? 8 letters. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy? 5 letters. Vraag 4. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappij kritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. 6 letters. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? 9 letters. Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? 6 letters. Vraag 7. Dat is de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? En let op, het is zonder voorvoegsel. Dus ik noem even als voorbeeld, als het de Beatles is, dan noteert u alleen de B van Beatles en niet de. Dus de naam van deze band.

Soms is dat best lastig, die muziekvraag. Mijn dochter heeft op mijn telefoon een dingetje gezet. En als je dan muziek hoort en je duwt op het knopje, dan geeft hij keurig aan wie het zingt en wie de, hoe de, het lied heet. En zo hartstikke handig is dat. Vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maandenlang somber en leeg voelt? 9 letters. Vraag 9, dat is de toetervraag, of ook wel de bliepvraag genoemd. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt?

0: Nou, een heel bekend lied, dus ik denk dat de meesten het wel zullen weten. Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Het zijn 11 letters. Vraag 11. Hoe noemen we, met een mooi woord, het fundament of de basis van waaruit je vertrekt? 12 letters. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonden Gompie en zijn vriendjes? Het antwoord bestaat uit 2 woorden. Het eerste woord bestaat uit 5 letters en het tweede uit 10 letters. En ik denk dat ik daar te jong voor ben, want ik denk dan echt van Gompie de Walrus, nooit van gehoord. Maar u waarschijnlijk wel, hoop ik. Dus ik hoop dat u het weet. Vraag 13. Hoe noemen we de digitale versie van een fysiek boek? Dus niet een gewoon boek wat je zo vasthoudt, blaadjes omslaan, maar de digitale versie daarvan. 5 letters zijn het. Nou, u noteert dus steeds de eerste letter van het gevonden antwoord en zet ze dan op de juiste plaats. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Ik heb nog een hint. En dat is, dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Nou, ik wens u heel veel succes met puzzelen. En luistert u nu op vrijdag naar het programma, dan kunt u gewoon mee puzzelen. Maar niet meer bellen, want we gaan straks de prijs al weggeven. En dat doen we niet op vrijdag nog een keertje. Veel succes!
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Bij mij aangeschoven is dokter Kaljouw en ik ben heel blij dat ze op zo'n korte termijn wilde komen en kon komen. En we gaan het met haar hebben over maatregelen die je kunt nemen tegen de warmte. Want het is nu al warm, maar het wordt nog veel warmer de komende dagen. Ik zou het liefst heel de dag met mijn voeten in een tuiltje met koud water zitten. En ik heb zelfs al voor de koelkast gestaan van als ik alles eruit haal, zou ik er dan zelf in kunnen zitten. Maar dat is misschien niet verstandig.
2: Dat laatste is niet zo'n heel goed idee. Dat eerste is een prima idee.
1: Oh,
2: ja. Ja, ja, in de koelkast gaan zitten, dan koel je wel heel hard af. En dat is ook niet zo heel goed voor je lijf. Maar jezelf koelen, dat is, of eigenlijk de koelte opzoeken, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen.
1: Ja?
2: Je moet zorgen dat het in huis koel blijft. Dus dat je, als het warmer wordt, dat je ramen, deuren dicht doet. Wel ventilatieroosters open, dat er wel frisse lucht naar binnen kan. Mm-hmm. Jaloezieën naar beneden of zonneschermen als je die hebt. En op het moment dat het 's avonds afkoelt, dan moet je eigenlijk alles tegen elkaar openzetten.
1: Alles opengooien. Ja.
2: Ja, zodat je een plek hebt waar je sowieso naartoe kan, waar het nog enigszins te doen is. Hè? Want ook alle goed geïsoleerde huizen, alle huizen warmen op met deze temperatuur. Mm-hmm. En je moet zorgen dat je zelfverkoeling hebt. En dat doe je inderdaad door, en een heel goede tip, met je voeten in een bakje met water te gaan zitten.
1: Oh,
2: met koud
1: wel.
2: Water. Ja, dat is een Hoi. Hele goede tip. Een andere is een natte handdoek in je nek leggen. Je polsen verkoelen. Dat zijn allemaal dingen die helpen om zelf koeler te worden.
1: Ja. Ja. En is het dan handiger om buiten te zitten, in de schaduw? Of kan je beter binnen blijven als het zo warm is?
2: De meeste huizen zijn op dit moment binnen koeler dan buiten.
1: Mm-hmm.
2: Want ook al zit je onder de zonnescherm buiten, er komt natuurlijk toch een beetje zon doorheen en de luchttemperatuur is heel hoog op dit moment.
1: Ja.
2: Op het moment dat er heel veel wind staat, dan verkoel je natuurlijk wel buiten. Maar op het moment dat het wind stil wordt, dan kun je eigenlijk beter met een ventilator. Dat is een tweede manier om af te koelen. Mm-hmm. Met een ventilator binnen gaan zitten. Omdat je dan koelere lucht hebt en dan en wel een windje door je ventilator.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: En een paar jaar geleden hoorde je heel veel van die koelsjaals.
2: Ja.
1: Is dat wat?
2: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een natte handdoek in je nek. Dus je kunt kijken, wil ik daar inderdaad geld aan uitgeven? Of pak ik lekker een... De meeste mensen hebben echt een hele stapel ongebruikte handdoeken in hun kast liggen. Die er al jaren liggen. Nou, ik zou zeggen, pak er eentje van en doe die lekker onder de kraan. En leg die lekker in je nek. Dat is,
1: ja,
2: dat is eigenlijk net zo goed. Je hoeft er niet specifiek iets voor aan te schaffen.
1: Nee, precies.
2: Nee. En het laatste wat eigenlijk heel erg belangrijk is, en dat vergeten veel mensen, zeker ouderen omdat die een verminderd dorstgevoel hebben, is drinken.
1: Ja.
2: Je moet echt veel drinken. Minimaal 2 liter per dag. Ook weer niet boven de 3 liter. Sommige mensen nemen de tip dan zo serieus dat ze heel veel gaan drinken. Maar daar kan je ook weer last van krijgen.
1: Okay.
2: Maar je moet echt voldoende drinken. Want hoe koel je als mens af? Dat doe je door te zweten.
1: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk ons eigen koelsysteem. Is het zweten. Op het moment dat je onvoldoende drinkt en je gaat zweten, ga je uitdrogen. Gaat je bloeddruk zakken, dan word je duizelig, dan word je misselijk, dan kan je niet meer drinken. Dan heb je geen vocht meer om te zweten. En dan kom je echt in de problemen. Want als je niet meer kan zweten, kan je lijfje niet meer koelen. En dan ga je dus echt, kun je een hitteberoerte krijgen. Dus echt dat je koorts krijgt door de warmte.
1: Ja.
2: En die temperatuur steeds verder oploopt, omdat ja, je koelingssysteem staat uit, omdat je geen vocht genoeg hebt.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk, hè, alle koelingsmaatregelen zijn heel belangrijk, maar de allerbelangrijkste is voldoende drinken. En soms betekent dat dat als je niet zoveel drinkt op een dag, dat je gewoon bijvoorbeeld 2 van die kleine waterflesjes klaar moet hebben staan. Als ze aan het eind van de dag niet leeg zijn, moeten ze leeg.
1: Okay.
2: Je kunt jezelf ook in de gaten houden door naar je urine te kijken. Op het moment dat die donker wordt, weet je dat je te weinig drinkt.
1: Mm-hmm.
2: Want dan gaan je nieren gaan je urine concentreren om maar vocht vast te houden. Maar dan ben je eigenlijk al een beetje aan het uitdrogen. Dan
1: ja,
2: kom je eigenlijk al een beetje vocht tekort. Ja.
1: En wat is dan beter? De een die zegt van ja, je moet juist warme dranken drinken van thee. En de ander die heeft juist van ja, je moet koude dingen drinken.
2: Maakt niet uit als mijn vocht is.
1: Oh.
2: Ja, vocht is het allerbelangrijkste. Liefst niet wegdrinken met biertjes, hoe lekker misschien ook. Want alcohol drijft vocht af.
1: Ja.
2: Dus dan kom je alleen maar verder in de problemen.
1: Okay.
2: Dus mag je met die warmte geen biertje? Ja, misschien een keer eentje. Maar je vocht aanvullen moet je echt doen met water, thee. eventueel frisdrank. Ook voldoende zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Maar wat voor vocht het verder is qua temperatuur, dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. Nee.
1: En dingen eten, kunnen we gewoon stamppot boerenkool eten? Of is een salade beter met warm weer?
2: Nou,
1: een
2: salade is vaak lekkerder met warm weer. Veel mensen hebben zoiets van, ik heb helemaal geen zin in warm eten. En gaan dan niet eten. Nou, dat is niet zo'n heel best idee. Want je moet ook je zout en je mineralen moet je binnenkrijgen. Want die verlies je ook met het zweten. Nee. Dus dat je eet is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: En wat het dan is, of je zin hebt in een stamppot boerenkool, kan me niet voorstellen met deze temperatuur. Of een salade, dat mag je lekker zelf weten. Ja, als het maar goed valt ook. Hè. Als je, veel mensen worden ook heel moe van de warmte. En dat maakt ook dat je minder gaat eten. Wat je ook kan doen, is dat je over de dag verdeeld gewoon kleinere beetjes eet. Dus dat je niet in een grote avondmaaltijd, maar bijvoorbeeld 6 keer per dag, gewoon een klein beetje. 6 keer een klein beetje is ook 3 keer een maaltijd.
1: Ja, dat is zo.
2: Ja.
1: We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder.
2: Ja, is goed.

0: bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ik praat verder met dokter Kaljouw over de maatregelen bij warmte die je kunt nemen. Is warmte voor senioren nu erger dan voor jongere mensen of maakt dat niet uit?
2: Ja, je ziet bij senioren dat die sneller in de problemen komen door warmte dan jongere mensen. Omdat je toch iets minder reserve hebt. Mm-hmm. Heel veel mensen, als ze natuurlijk ouder worden, gaan dingen mankeren. Zoals bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk. Nou, bijvoorbeeld medicijnen voor hoge bloeddruk. Sommige mensen hebben een soort van plastabletten erbij zitten. Dan droog je natuurlijk sneller uit. Er zijn medicijnen die door je nieren verwerkt worden. Op het moment dat je vochttekort komt, krijg je sneller last van je nieren, doordat die medicijnen daar ook op werken. Dus je ziet over het algemeen wel dat senioren sneller in de problemen komen. Maar ook dan is denk ik wel het allerbelangrijkste dat mensen toch, als mensen ouder worden, neemt je dorstgevoel af. Mm-hmm. Je kunt niet meer drinken op heb ik dorst, oh dan moet ik gaan drinken. Je moet drinken omdat je moet drinken, omdat je die dag nog niet voldoende gedronken hebt, zeg maar. En dat is lastig. En zeker als mensen echt nog wat ouder worden en bijvoorbeeld ook wat vergeetachtig worden, dan is het soms, dan denk ik, dan deed je bijvoorbeeld altijd om 4 uur een theetje. Dat zijn ze vergeten. En dan denk je, oh ja, maar ik heb mijn theetje al gedaan. Dus dat zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat mensen sneller in de problemen komen. Zijn soms ook minder mobiel, waardoor je moeilijker bijvoorbeeld uit huis kan als het daar wel echt knijtertje heet wordt. Mm-hmm. Als je jong bent, stap je wat makkelijker op de fiets en rij je naar een park en ga je onder een boom liggen. Noem maar wat. Ja. Hè? Dus er zijn wel meerdere factoren waardoor ouderen kwetsbaarder zijn. En dat is ook wel de reden dat we zeggen, ken je iemand die wat ouder is, die bijvoorbeeld alleen is, ga eens wat vaker langs of neem even contact op om te kijken of het
1: of
2: nog goed,
1: dat
2: gaat.
1: Goed gaat.
2: Ja, in deze periode. Want op het moment dat mensen gaan uitdrogen en in de war raken, zullen ze zelf niet meer zo snel aan de bel trekken.
1: Oké.
2: Ja. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor kleine kinderen. Alleen kleine kinderen hebben altijd nog ouders die voor ze zorgen. Dus, ja. En die dan contact opnemen met de dokter of maatregelen nemen voor verkoeling. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: En zijn er nog meer medicijnen die invloed hebben met de warmte? Want je kan niet zomaar stoppen met medicijnen.
2: Nee, er zijn ook bepaalde antidepressiva, bepaalde antibiotica. Er zijn meer medicijnen die een rol spelen. Maar dat is eigenlijk te veel allemaal om op te noemen. En als mensen daar informatie over willen, kunnen ze op thuisarts.nl kijken. Mm-hmm. En als je dan zoekt op thuisarts en dan hitte, dan kom je op de juiste pagina. En daar staan ook alle medicijnen op. De soorten medicijnen waarbij mensen wat voorzichtiger moeten zijn. Mm-hmm. Ja, ja.
1: Ja. En als je nu niet goed wordt van de hitte, voel je dat zelf aankomen? Of gebeurt dat ineens of zo als je zeg maar flauw valt van de hitte of zo?
2: Ja, nou dan ben je al wel een end als je echt flauw valt van de hitte. Nou heb je wel een beetje het verschil. Kijk, mensen kunnen gewoon flauw vallen omdat ze in een warme ruimte zijn en dan wat wij noemen een fase van Galen reactie krijgen. Dat is een reactie waarbij je bloeddruk en je hartslag daalt. Dan kukkel je om, dan lig je plat op de grond, dan wordt je bloeddruk weer hoger en dan kom je weer bij. Dat is het gewone flauwvallen, zeg maar. Mm-hmm. Wat we allemaal kennen. Nou, dat kan ook bij warmte. Alleen het echte flauwvallen door warmte, doordat je uitgedroogd bent, dat is wel wat anders. Dan moet je echt wel aan de bel trekken. Hè? Dan moet je wel contact opnemen met de huisarts. Dan wel als iemand niet snel bijkomt, 112 bellen. Dus dat is wel echt anders. En dat komt vaak door uitdroging. Mensen voelen het vaak wel aankomen. Je bent in een omgeving die heel warm is. Je gaat heel erg zweten. Je huid wordt rood. Je voelt je een beetje misselijk. Je voelt je heel moe. Je hebt een beetje moeite met concentreren. Je voelt je gewoon niet lekker. Mm-hmm. Nou, dan moet je de koelte opzoeken. Wel zorgen juist dat je gaat drinken. En met de juiste maatregelen, dus koelte opzoeken, natte handdoeken in je nek, eventueel een lauwe douche. Niet koud, maar een lauwe douche. Krijg je de meeste mensen er op dat moment gewoon uit. Heb je helemaal geen dokter nodig. En voelen mensen zich eigenlijk al heel snel beter worden. Mm-hmm. Op het moment dat dat niet gebeurt, dat mensen zich ondanks de maatregelen niet beter voelen worden, dan moet je ook de dokter bellen. zijn mensen echt heel erg in de war. Of mensen kunnen echt wegraken. Dan krijg je echt een hitteberoerte. Maar dan zijn mensen vaak niet rood meer, maar juist bleek. En heel erg aan het zweten. Of niet meer aan het zweten, correctie, ik zeg het verkeerd. Ja. Want die kunnen niet meer zweten. En dat zijn die mensen bij wie die temperatuur heel snel oploopt. Ja, en dat is echt een spoedgeval. Hmm. Dus dat is inderdaad of de spoed van de dokter of eventueel 112. Ja.
1: Ja. Ja. En waarom een lauwe douche en niet bijvoorbeeld een koude douche?
2: Nou, als je koude douche, dan gaan juist al je bloedvaten en alles weer dichtstaan om te zorgen dat je niet verder afkoelt. Ja, is nou juist het bedoeling. Je moet wel afkoelen.
1: Ja, precies.
2: Dus een lauwe en koude douche is ook echt heel onaangenaam. Behalve voor mensen die koude training doen en dat lekker vinden onder een koude douche. Maar dat zijn niet zoveel mensen. Nee, dus een lauwe douche. Ja, ja. Ja, een lauwe douche.
1: Ja.
2: De voeten mogen wel in een koud voetenbadje. Dat mag
1: dat wel.
2: Ja, dat mag wel. Ja, maar dan heb je alleen je twee voeten die erin zitten.
1: Ja, ja. Precies. Ja. En ben ik nog iets vergeten te vragen verder?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we eigenlijk samengevat de belangrijkste maatregelen zijn. Probeer het in huis zo koel mogelijk te houden. Door overdag alles dicht te doen. Behalve je roosters of je ventilatiesystemen. Ja. Ventilator aan, zodat je huid afkoelt door het zweten. Voldoende drinken en niet te veel activiteiten. Die heb ik misschien nog niet gezegd. Tussen 12 en 6 buiten, maar 's ochtends vroeg of 's avonds als het afgekoeld is.
1: Ja.
2: En krijg je iemand met afkoelen niet voldoende goed, zeg maar, als die klachten heeft, dan moet je met de dokter contact opnemen.
1: Ja, precies.
2: En alles is terecht te lezen op thuisarts.nl. En dan onder het kopje hitte.
1: Ja. Nou, dokter, ik wil jou van harte bedankt voor de komst naar de studio en voor alle uitleg die we gekregen hebben.
2: Graag
1: gedaan. Moeten we die dagen wel doorkomen, neem ik
2: aan. Dat denk ik ook. Ik ga zo even heel rustig terugfietsen.
1: Ja.
2: Het mag nog, want het is nog geen 12 uur. Dus ik ga nog even rustig terugfietsen.
1: Prima, bedankt.
2: Graag gedaan.

Straks in het tweede uur hebben we weer een gedicht voorgedragen door Hilly Braafboer. Maar ik vond ook een gedicht en dat past heel goed bij de hitte. Dus ik wil het toch wel even voorlezen. Het is een hele bekende, denk ik, van Annie M.G. Smit. En het heet Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholte. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam... Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholte, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam.

verschool hij zich onder een bureau en viel daar in slaap. De eigenaar probeerde bij instanties hulp te krijgen om het vosje op te komen halen. Maar dat lukte niet, want ze hadden geen tijd of het was in een andere regio. En anderen zeiden van, laat hem maar lekker zelf naar buiten lopen. Maar vossen die kunnen ook wel ziektes bij zich hebben. Het zijn wilde dieren. En ze kunnen onverwachts reageren als ze zich onveilig voelen. Maar gelukkig was er toen toch nog een dierenambulance die wel kwam en die het vosje in Laren heeft opgehaald. Zo kwam het toch nog goed.

Onlangs was in Londen weer de World Naked Bike Ride. En nou, dat is precies wat het zegt. Naked Bike Ride. Mensen gaan dan in hun blootje op de fiets. Het is al voor de 22e keer dat het georganiseerd werd. En mensen doen daaraan mee om te protesteren tegen de vele auto's in de stad en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Er deden meer dan 1000 mensen aan mee. Nu was alleen het geval dit keer dat er heel veel mensen gebruiken dan hun eigen fiets. Maar er waren ook heel veel mensen die een deelfiets gebruikten. Dat is zo'n fiets die je dan kan huren en die kan je dan weer ergens neerzetten. En dat neemt de volgende weer mee. En daar vielen een hoop mensen wel over. Want ja, zitten hun mensen daar in hun blootje op het zadel op een deelfiets en even later maak jij daar misschien weer gebruik van. En vooral veel Londenaren met smetvlees, die hadden daar toch wel wat over te zeggen, want die vonden het allemaal vies en walgelijk. En zeiden van, dan neem je toch je eigen fiets of leg er in ieder geval een doekje op. Nou, het commentaar van de verhuurders van die deelfietsen, het was dat ze wel bij de fietsen een soort dekje hadden gegeven wat je over het zadel kon doen, maar dat werd niet door iedereen gebruikt. En dat ze zo nu en dan ook wel de fietsen met regenwater schoonmaken. Maar of dat nu ook was gebeurd, dat vermeldt het verhaal dan niet.

de Oudheidkamer wordt op 1 juli voor het eerst in Ridderkerk een openbare Ketti-Kotti-viering gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door betrokken inwoners in samenwerking met het museum. Ketti-Kotti is de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij en het programma begint om 2 uur met muziek. Vanaf 3 uur zijn er sprekers. Er zijn ook culturele activiteiten, Surinaamse hapjes en drankjes en Oud-Hollandse spellen voor kinderen. De toegang is gratis. Als u nu op 1 juli denkt van leuk, ik ga gewoon de Oudheidkamer even bekijken. Dat kan niet, want het is dan niet voor regulier bezoek, maar echt alleen voor de Ketti-Kotti-viering.

bel Radio Ridderkerk 0180 430 777. We gaan er zo even tussenuit, omdat we naar het nieuws gaan luisteren. En ik krijg ineens allemaal blaadjes onder mijn neus geschoven. Dat is spannend. Ga ik zo tijdens het nieuws even lezen. En daarna dan zal ik wel vertellen wat erop stond. Na het nieuws. En dan gaan we door met de tweede uur van Seniorentijd. En daar hebben we natuurlijk het gedicht van Hilly Bravenboer. We hebben veel berichten. En de quiz gaan we natuurlijk ook nog herhalen. Dus neemt u even gelegenheid de gebruik van de reclame om en het nieuws om even wat te drinken te pakken. Want we moeten goed drinken van de dokter. En dan hoop ik u na het nieuws weer te horen bij de radio.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: We gaan de quiz herhalen. U weet het misschien nog wel van het eerste uur. Het zijn 13 vragen, 13 antwoorden. Noteer steeds de eerste letter van het gevonden antwoord. En hussel dan de letters door elkaar tot ze een woord vormen. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Ik heb gehoord dat ik het veel te snel deed, de quiz. Dus ik ga het heel langzaam doen. En ik zal zo nu en dan ook eens een vraag herhalen. Dan gaat het hopelijk een beetje langzamer. En kunt u het allemaal noteren als dat nodig is. En dan is het hopelijk beter te volgen. Vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of voorwerp, dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? En het bestaat uit 5 letters. Dus hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of een voorwerp dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid? 8 letters. Dus een chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy? 5 letters. Dus een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy. Vraag 4. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. Zes letters moet ik zeggen. Ik zal hem nog herhalen. Een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. Er zijn ook nog wel wat programma's op televisie over. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? 9 letters. Dus wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? Het zijn 6 letters en denk dan aan Delphi. Dus hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? Vraag 7, dat is alweer de muziekvraag. We laten een stukje horen. Nee, we laten een lied horen. We vragen namelijk de naam van deze band en dat is zonder voorvoegsel.

Dit nummer hoorde bij de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? Dan vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maanden lang somber en leeg voelt? Het zijn 9 letters. Dus hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maanden lang somber en leeg voelt? Dan vraag 9. Dat is de toetervraag. We zoeken een woord wat op de plaats van de toeter te horen is. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt?

Ik zie altijd gelijk de videoclip dan voor me als ik dit nummer hoor. Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Het zijn 11 letters. En de vraag was dus, hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Vraag 11. Hoe noemen we, met een mooi woord, het fundament of de basis van waaruit je vertrekt? 12 letters. We zoeken dus het woord wat het fundament of de basis is van waaruit je vertrekt. En niet te moeilijk denken, want het antwoord is makkelijker dan je misschien zou denken. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonden Gompie en zijn vriendjes? Het antwoord bestaat uit 2 woorden. Het eerste woord is 5 letters en het laatste woord 10 letters. Dus bij wie woonden Gompie de Walrus en zijn vriendjes? Een programma dat wat te zien was bij de NCRV. Vraag 13, de laatste vraag. Hoe noemen we de digitale versie van een fysiek boek? Het zijn 5 letters. De eerste en de laatste letters staan al op de juiste plek. En ik heb nog een hint. Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Zou ik die dan ook maar herhalen? Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Nou, ik wens iedereen heel veel plezier en succes met het puzzelen. En heeft u het woord gevonden, bel het dan even door naar onze studio. Dan krijgt u Ron of Lucas aan de telefoon. En misschien wint u wel vandaag de bon van Burgerzaken. Net voor het nieuws zei ik al dat ik een briefje kreeg, of 2 briefjes eigenlijk. En op eentje daar staat een verzoekplaat. Dat is in verband met Vaderdag. Afgelopen zondag was het natuurlijk Vaderdag. En Yvonne Willemstein wil graag een lied voor haar vader aanvragen. Het heet Daar zijn vaders voor en het is van Django Wagner.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Daar zijn vaders voor, hoorden we van Django Wagner. En dat was aangevraagd door Yvonne Willemstein voor haar vader. Op woensdag 8 juli is er een bijzondere voorstelling in de bibliotheek in Bolnes. Het begint om 3 uur en het is een voorstelling over André het astronautje. Deze theatervoorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van astronaut André Kuipers en neemt jonge bezoekers mee op een avontuurlijke reis door de ruimte. In de voorstelling droomt een nieuwsgierige jongen ervan om astronaut te worden. Met behulp van zijn computer leert hij alles over het zonnestelsel en bouwt hij stap voor stap zijn eigen raket. Uit dozen verschijnen de aarde, de zon en de planeten, terwijl prachtige muziek en indrukwekkende beelden het heelal tot leven brengen. Uiteindelijk reist hij naar de maan, waar hem een bijzondere ontdekking wacht. Te horen is de stem van André Kuipers. Nou, die kennen we natuurlijk, want die is zelf in de ruimte geweest. En de kinderen kunnen zo op een speelse wijze kennis maken met ruimtevaart, wetenschap en onze kwetsbare planeet. De voorstelling is geschikt voor kinderen die nieuwsgierig zijn naar de ruimte en graag dromen over verre reizen. Nou, leuk om met de kinderen of met de kleinkinderen naartoe te gaan. 8 juli is dat dus in de bibliotheek in Bolnes. En aanmelden dat kan via sboers@bibliotheekaz.nl of via de website van de bibliotheek.

Ik vertelde u al net voor het nieuws dat ik twee briefjes kreeg. Eentje was de verzoekplaat. En de ander heb ik even over zitten denken van zal ik het zeggen of niet. Maar ik kan wel tegen Tom commentaar, dus ik noem het toch maar wel. Er staat namelijk op het briefje iets waar een luisteraar over gebeld heeft. En daar staat, wil je het net zo presenteren als het kerkprogramma op zondagmorgen? Nou, inderdaad, op zondagmorgen presenteer ik eens in de zoveel weken het programma Ridderkerk en de Kerken. Maar ik kan niet bij seniorentijd op dezelfde manier presenteren als op zondagmorgen. Want het is een heel ander programma. Op zondagmorgen is het veel strakker allemaal. En kan ik veel minder improviseren en dingen zeggen dan bij seniorentijd. Het zou niet leuk zijn als ik dit zou presenteren als op zondagmorgen. Dus dat gaat niet om het net zo te presenteren. En misschien gaat het wel om snelheid, dat ik te snel praat bij seniorentijd. Dat zou kunnen, want dat zeggen meer mensen, dat ik wist te snel gaat. Nou, dat heb ik net geprobeerd op te lossen door het heel langzaam te vertellen en door het te herhalen. Dus ik hoop dat het nu duidelijker was. En ik zal proberen wat rustiger te praten. Misschien scheelt dat wel. Lasciatemi. Mag hoor, Michiel.

Het is tijd voor een rustpuntje in het programma. Het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Het gedicht gaat over dromen. En Michiel heeft daar een heel toepasselijk nummer voor uitgezocht voor na het gedicht. Dat is van de Everly Brothers en heet All I Have To Do Is Dream. Maar eerst het gedicht.

dromen. Ik droom er zelfs soms weg van hier. Naar plekken zonder klok of kier. Waar tijd zich strekt als warme lucht. En niemand haastig ademzucht. Ik wandel langs een wolkenrand. Met sterrenzand in elke hand. En alles wat ik ooit verloor. Komt in die dromen weer aan boord. Daar spreken mensen zonder pijn. Ze hoeven niet eens echt te zijn. Een glimlach groeit er zonder druk. Een wonder voelt er veel geluk. Maar elke droom, hoe licht hij zweeft, herinnert mij aan wat ik leef. Dat in de wereld, groot en klein, een beetje dromen nodig zijn.

0: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Als kerstversouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards ook toen hij in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde, moeder en baby. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel afgelopen vrijdag tot zijn stomme verbazing alsnog op de mat, 19 jaar te laat. Bij het tijdschrift zat een briefje van de postdienst in Engeland met het opschrift Onze oprechte excuses voor het ongemak. Nou, intussen zijn de kinderen van Paul Edwards al 18 en 20 jaar oud en hebben ze het ouderlijk huis al verlaten om te studeren. Edwards vindt het zelf heel bizar, want hij zegt als kerstverse ouders neem je zo'n abonnement voor de handige tips, maar uiteindelijk moet je toch allemaal zelf uitzoeken. We hadden destijds niet eens echt door dat het blad nooit was aangekomen. De Royal Mail in Engeland laat in een reactie weten dat de postbode het blad waarschijnlijk niet al die tijd in zijn tas heeft gehad. Vermoedelijk heeft iemand het magazine onlangs ergens teruggevonden en alsnog in het postsysteem gegooid. Aan Edwards werd gevraagd of hij het blad nog gaat lezen, maar hij zegt: ik gooi hem gewoon in de vuilnisbak.

In de Belgische plaats Lokeren is een bioloog bestolen door een roofvogel. De bioloog wilde een foto maken in een nest slechtvalken, maar de moeder slechtvalk die griste de telefoon uit zijn handen. Dat ging zo. De bioloog Joris Everaert was in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in het Belgische Lokeren geklommen, want ze moesten 3 jonge slechtvalken ringen en opmeten voor wetenschappelijk onderzoek. Dat verliep allemaal vlekkeloos tot de moedervogel, die bij de vogelaars al bekend stond om haar pittige karakter, er genoeg van had. Na het ringen hadden ze de jongen netjes teruggezet, vertelt Joris. En hij wilde net het luikje van de nestkast nog even open doen om snel een foto te nemen van de kleuring van het vrouwtje. Hij deed het luikje een stukje open en ineens graaide de vogel de smartphone uit zijn handen. Op de webcam die in dat kastje zit, daar is alles heel goed op te volgen. De telefoon van Joris werd wel teruggevonden met behulp van locatievoorzieningen. En het meest opmerkelijk was nog wel dat er geen enkel krasje op het toestel zat, vertelde Joris.

0: laten we maar gauw beginnen dan. Hè?
1: Lijkt me een goed plan.
0: 13 vragen en 13 antwoorden. Vraag
1: logischerwijs
0: 1.
1: Gesproken wel. Ja.
0: Wat zei je?
1: Logischerwijs gesproken wel.
0: Ja, meestal wel. Hè? Ja. Als het goed is, hebben we dan 13 antwoorden.
1: Ja, ja. Daar gaan we over uit.
0: Anders wordt het ingewikkeld. Vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of voorwerp, dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden?
1: Ja, dat is een idool.
0: Ja.
1: Ja, heb je ook een idool?
0: Nee, niet echt.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, dan kunnen we door naar vraag 2.
0: Ja, precies. Kunnen we het heel kort houden.
1: Dus dat.
0: Nou, nee, toch wel een beetje.
1: Oh jee.
0: Ja, Rudolf van Veen.
1: Ja, ja. Maar dan,
0: Bakker.
1: Ja. Nou ja, nee.
0: Die bewonder ik echt enorm.
1: Patissierchef, hè, heet dat.
0: Ja, nou precies. Maar ik vind het zo knap als hij dan op televisie iets maakt. Gewoon de rust die uitstraalt met alles.
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Ja. Dus dat is wel een beetje een idool voor
1: mij. Oké, nou, dan hebben we die in ieder geval gehad. Dan gaan we door naar vraag 2.
0: Maakt geen indruk, hè, geloof ik. Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid?
1: Ja, dat is obesitas.
0: Ja. Een hele lange vraag voor een kort antwoord.
1: Ja, ja, maar zo kan je me wel duidelijk uitleggen, zeg maar.
0: Ja. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy?
1: Ja, dat is een villa.
0: Ja.
1: Ja, ja, ik heb er de centen niet voor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus ik blijf maar gewoon in een appartementje zitten.
0: Ja, nou misschien heb je daar nog wel meer in je zin, naar je zin dan.
1: Ik heb het daar prima naar mijn zin.
0: Precies. Vraag 4, hè, zijn we dan. Mm-hmm. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken.
1: Ja, satire.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we kennen allemaal de tv-programma's wel, hè.
1: Ja, daar zijn de legio van.
0: Ja, precies. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen?
1: Durft uit te spreken. Nou, dit was dus ook. Dit is eigenlijk. Ik maak hem af. Dus dat is assertief.
0: Ja, precies. En ik dacht, ik kort hem een beetje in.
1: Ja, en dan maak ik hem gewoon af. Dat is nou assertief. Ja.
0: Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik voortaan alle vragen helemaal voor moet lezen. Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen ook wel?
1: Een orakel.
0: Ja. Ja, ik ken alleen het orakel van Delphi.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, er zijn er meer, hoor. Ja. Die hebben allemaal van die Latijnse namen. Dus laten we het daar maar niet
0: aan
1: hebben.
0: Ja, precies. Vraag 7, de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? Zonder voorvoegsel.

0: zo mooi, hè?
1: Ja.
0: Zijn de Hollies.
1: Ja, dat waren ze. Vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maandenlang somber en leeg voelt?
0: Ja, helaas hebben daar heel veel mensen last van. Depressie.
1: Zeker, ja. Vraag 9, de toetervraag. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt?

0: Zit er eentje in mijn oor te tetteren. Het is Nikita.
1: Ja,
0: en dat, nou, als je de clip kijkt, daar zit niks weinig van man in. Ja, maar ook een meisjesnaam, Michiel. Oké, nou, Michiel, ja, Michiel die zit in mijn oor te tetteren. Daar ga ik zo meteen na de uitzending nog maar eens even mee in discussie.
1: Zie jij ook gelijk de videoclip daar voor je? Van
0: ja,
1: Nikita?
0: En dat is toch echt een vrouw?
1: Ja, dat is een vrouw. Ja.
0: Dan kan hij wel roepen van het is een man, maar het is gewoon een vrouw.
1: Ah joh, wat weet Michiel er nou van, joh?
0: Heel veel jongens waren verliefd op haar. Ja, ben je nou tevreden? Ja. Hij is tevreden. Helemaal goed.
1: Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten?
0: Ja, dat is gastronomie.
1: Ja.
0: Mooi woord.
1: Mooi woord, inderdaad. Ja.

0: Maar als je naar zo'n heel chic restaurant gaat, hè, dat je 3 van die hele kleine dingetjes op je bord krijgt, kan wel super lekker en verfijnd zijn. Maar dan denk van, nou, doe mij maar gewoon dan een
1: Ja, maar dat is haute cuisine. En je weet wat haute cuisine betekent, hè? Weet je wat dat betekent?
0: Ja,
1: weet ik,
0: ja.
1: Weinig eten voor heel veel geld.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk haute cuisine.
0: Ja. En dan kan het super lekker zijn, maar ik denk, nou ja, als je naar een zeg maar gewoon restaurant gaat, vind ik het ook lekker.
1: Ik heb ooit eens een keer in een heel luxe restaurant gezeten en toen kregen we regenrug. Ik denk, nou, dan moet dat toch wel wat zijn. Nou, het was zo'n pastijtje.
0: Ja. Ja. Dat je daarna nog even af moet gaan eten in een ander restaurant eigenlijk.
1: Ja, daarna gingen we nog even door naar de Mac.
0: Maar ja, goed, precies.
1: Dat is weer een heel ander
0: op zo'n manier, ja. Vraag 11. Hoe noemen we met een mooi woord het fundament of de basis van waaruit je vertrekt?
1: Ja, dat is het uitgangspunt.
0: Ja, ja, eigenlijk een heel makkelijk woord, maar een hele moeilijke omschrijving.
1: Nou, nee, dat valt toch wel mee.
0: Ja, oh nou.
1: Ja.
0: Ik moest er wel 10 keer over nadenken. Maar...
1: En dan heb je hem nog voor je neus liggen ook.
0: Ja, precies. Kan je nagaan. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonde Gompie en zijn vriendjes?
1: Ja, ken jij die serie nog?
0: Ik ken het niet.
1: Nee. Oh, dat was zo leuk. Dat was bij Papa Wirrewarren.
0: Oh?
1: Ja?
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Maar het zegt mij niks.
1: Nee. Nou, je kan, op YouTube kan je al die begintunes van al die programma's kan je allemaal opzoeken.
0: Oh ja, want je hebt nu zo'n nieuw iets, hè, van... wat heet het nou? De schatkist of zo?
1: Ja,
0: waar je
1: de
0: al
1: schatkamer.
0: Die oude fragmenten...
1: Ja, de schatkamer.
0: Oh, schatkamer.
1: Ja,
0: waar je al die oude fragmenten
1: die
0: terug kan kijken.
1: Ja, ja.
0: Ga ik doen. Kijken wat Gompie de Walrus is.
1: Ja, dat is echt... daar gingen wij voor zitten vroeger.
0: Ja. Ja, er waren een hoop dingen waar je dan voor ging zitten.
1: Ja, sowieso.
0: Pipo de Clown en Zwiebertje en dat soort dingen. Die ken ik dan weer wel.
1: Ed en Emmeltje, Mick en Mak.
0: Ja, en... Michiel kijkt nu
1: Michiel die zit echt zo te kijken van... Hè? Had je ook nog Daktari, Michiel?
0: Ja, met die schele leeuw.
1: Clarence, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, we wijken af.
0: Ja, vraag 13. Laatste vraag. Hoe noemen we de digitale versie van een fysiek boek?
1: Ja, dat is een e-book.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ideaal, hè? Een e-book. Ik heb een e-book en ik vind het zo fijn.
1: Heerlijk. En zeker als je op je tablet staat en je hebt wat grotere letters, dan kan je zo lekker lezen. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, maar ook als je op vakantie gaat. Anders had ik echt een hele tas bij me met allemaal boeken.
1: Ja.
0: En nu heb je gewoon één e-reader waar dan 1200 boeken op staan.
1: Ja, precies dat.
0: Echt, dat is zo geweldig.
1: Ja. Nou, dan hadden we nog de hint, hè?
0: Ja. Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, een boek of scriptie.
1: Ja, en wat krijg je dan? Een inhoudsopgave.
0: Ja,
1: ja.
0: Oh, mooi woord.
1: Ja. En waar spelen we voor vandaag?
0: Voor een bon van burgerzaken.
1: Dat is lekker.
0: Lekker, hè? Nou.
1: Koffie met gemak.
0: Ja.
1: Hoewel, met dit weer kan je beter een koud drankje nemen. Maar goed, dat vind ik een heel ander verhaal. We gaan gewoon even kijken wie er mee mag doen. We rammelen even in de bak, want het zijn er nogal veel. Eens even kijken. Nou, dat is iemand die heel lang geleden voor het laatst gebeld heeft. En die valt gelijk met de neus in de boot. En Nel de Wolf.
0: Wauw.
1: Die mag de bon komen halen.
0: Ja, dus die kan lekker naar burgerzaken om koffie met iets lekkers te gaan eten.
1: Ja, dus we gaan even contact opnemen met Nel. En dan gaan we even afspraken maken wanneer ze de bon komt halen.
0: Ja, nou hartstikke leuk.
1: En dan
0: leuk.
1: Kan ze lekker naar burgerzaken.
0: Ja.
1: Dus... Bij deze. Nou, gefeliciteerd.
0: Nou, Ron, bedankt weer voor al het beantwoorden van de vragen. En het maken van de vragen ook, hè? Ook dat nog.
1: Ja, maar dat is zo leuk om te doen, joh. Dat is zo leuk.
0: Dus jij zit heel de dag niks anders te doen dan vragen verzinnen?
1: Nee. Ik maak er gewoon 1 per week. En dan ga ik hem eerst even met Michiel overleggen. En als Michiel zegt dat hij goed is, dan ga ik hem doorzetten naar Wendy. En als van Wendy geen commentaar komt, dan ligt hij hier in het bakkie.
0: Ja.
1: Dus.
0: Maar heb je dan niet bij alles wat je ziet onderweg dat je denkt van... Oh, daar kan ik een vraag van maken.
1: Ja, jawel. Ja, dat wel. Jawel. Jawel. Dat is leuk. Het houdt jezelf ook een beetje scherp.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat is lekker.
0: Superleuk.
1: Ja, dus ik vind het leuk om te doen. Ik krijg er altijd wel positieve reacties op. Dus,
0: ja, dat is mooi.
1: Dan doe je het goed, zullen we maar zeggen.
0: Dat denk ik ook.
1: Goed, we gaan nou bellen.
0: Precies. Wij gaan even naar muziek luisteren.

zit er alweer op. Het gaat altijd heel hard, die twee uurtjes. Vrijdag is de herhaling van het programma. En dan kunt u ook weer quizzen, maar niet bellen met de oplossing. Volgende week dinsdag hebben we weer een nieuw programma Seniorentijd. Als u morgen nog zin heeft om iets te gaan doen, dan is de herdenking bij het Lancaster Monument, dat is aan de Rijksstraatweg, vlakbij de kruising met de Voorweg. Het begint vroeg. De bezoekers zijn, belangstellenden zijn vanaf 9:15 welkom. En het begint om 9:30. Dus dan is het hopelijk nog niet zo heel erg warm. Straks na 12:00, na het nieuws, komt het programma Sandwich Express met Hans Magito. Het programma Seniorentijd werd vandaag gemaakt door Michiel. Hij deed de techniek en zocht de muziek uit. Ron en Lucas, die staat op de redactie, namen alle telefoontjes aan. En Ron maakte de quiz. En mijn naam is Helma. We hopen u volgende week weer bij de radio aan te treffen. We wensen u een hele fijne dag en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Ronald Koers.

met de Summer of 69 van Bryan Adams. En als we dit weer blijven houden, dan praten we misschien over een paar jaar ook wel over de Summer of 26. Goedemiddag, vrijdag 26 juni. Het is vandaag de internationale dag ter bestrijding van drugs. Het is ook de internationale dag van slachtoffers van marteling en foltering. Het is vandaag, en ik zou het misschien niet doen, neem je hond mee naar het werkdag. Ik zou die hond gewoon lekker ergens cool laten liggen. Het is vandaag ook dag van de kano, dag van de schoonheidsspecialisten en dag van de barco.

Zo pal voor dit overhitte weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Hier is de nummer 1 van Nederland. Justin De Wild en Cheerio. Goedemiddag.

0: 12 weken lang waren ze de nummer 1 van Nederland. In de zomer van 2019. Shawn Mendes en Camila Cabello. En je hoort hem hier bij Radio Willekeur.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De brandweer is donderdagmiddag opnieuw uitgerukt naar de Drie Rivierenlaan. Na melding van een afgaande koolmonoxidemeter in een flat. Omdat er al eerder soortgelijke incidenten waren, kwam ook de bouw- en woningtoezicht en een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse. In 5 woningen werden verhoogde concentraties koolmonoxide gemeten. Bewoners hoefden hun woning niet te verlaten. De brandweer ventileerde de woningen. En de gemeente die onderzoekt de oorzaak verder. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze website. Dat is rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Een van de zomerhits van het jaar 1996. Je hoorde Rob de Nijs en Er is geen banger hart. Neem je even mee terug in de tijd, want dat gebeurde er allemaal op 26 juni. We beginnen heel dicht bij huis, want dat was vorig jaar. Begon in Venetië het driedaagse huwelijk van Amazon-baas Jeff Bezos met zijn verloofde Lauren Sanchez. De festiviteiten stuitten op veel protesten en uiteindelijk is het allemaal wel gelukt. En 705 jaar geleden, op 26 juni 1321, de eerste steenlegging van de Domtoren te Utrecht. 40 jaar geleden, 1986, werd de laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering geplaatst. Ja, dan vraag je je op dagen als vandaag af waarom. Maar goed, gelukkig is het niet altijd als nu natuurlijk. En 12 jaar geleden, in 2014, werd de laatste verdachte in de schilderijenroof uit Kunsthal Rotterdam uitgeleverd aan Roemenië om daar te worden berecht. Nog twee feitjes voor je. 52 jaar geleden, 1974, invoering van de Universal Product Code. En in de volksmond is dat gewoon de barcode. En het laatste feitje wat ik voor je heb, 49 jaar geleden, 26 juni 1977, het laatste concert van Elvis Presley. En ik heb het even opgezocht, dat was in de Market Square Arena in Indianapolis. En traditioneel sloot Elvis altijd zijn optredens af met Can't Help Falling in Love. En ook tijdens dit concert.

0: Nederland nooit een hit geweest. En half Nederland kent deze plaat. Omdat dit gewoon op vakantielocaties was. Dit gewoon de hit een aantal jaar geleden. Je hoorde Cheyenne en Madre Tierra.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Op zaterdag 4 juli organiseert Museum Ridderkerk Oudheidkamer een historische rondwandeling door Slikkeveer. De wandeling begint om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans en is ongeveer 2 kilometer lang. Gids Aart van Dracht vertelt onderweg over de geschiedenis van de Schans en de bedrijven die daar vroeger waren gevestigd. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dinsdag 30 juni tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5 en in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Jongeren van 8 tot en met 16 jaar kunnen op donderdag 30 juli deelnemen aan Talentenlab in de loods aan de PC Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met het thema muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3 uur en deelname kost €2. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Wil je meer weten, surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

0: tijd met Queen en Crazy Little Thing Called Love. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. En in 1999 eindigde als tweede achter Mark-Marie Huibrechts op het Kam Retten Festival. En 3 jaar later kwamen ze met de eerste avondvullende cabaretprogramma Half Zo Echt met als finale nummer Ik wou dat ik jou was. Het nummer bereikte de nummer 2 positie in de Nederlandse top 40 en werd in 2003 het meest gedraaide Nederlandstalige nummer. Het werd destijds zelfs gekozen tot de top 3 na beste Nederlandstalige nummer alle tijden. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, het duo Veldhuis en Kemper met die grote hit uit 2003. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Vandaag centraal ik in Hal van Hollands. Veldhuis en Kemper met hun grootste hits uit 2003. Ik wou dat ik jou was.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Na een tropische nacht wordt het vandaag de heetste dag van deze hittegolf. De zon schijnt volop en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37. En zelfs lokaal iets warmer nog 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra benauwd aan. En het KNMI heeft daarom ook code rood afgegeven. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm met 33 tot 34 graden. Later op de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf zondag wordt het minder heet, met meer bewolking, enkele buien en temperaturen rond de 27 graden. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen, surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Dance van Anne-Marie kwam uit. Ze mocht met haar grootste idool zingen, Shania Twain. En het heeft beide ook geen windeieren gelegd. We gaan eens kijken wie zijn de jarig in Showbizland vandaag. We beginnen met Alexia der Nederlander, dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij wordt 21 vandaag. Nederlands zanger van het levenslied Jannes, hij wordt vandaag 53. Carlo Boszart, hij wordt 57. En Bram Moskowitz, Nederlands jurist en voormalig strafadvocaat, hij wordt 66. Jartje Oude, 67. Peter Lussen, Nederlands acteur. En 79, inmiddels Kees Jansma, Nederlands sportpresentator. Dan heb ik er nog twee. 83 jaar, Foppe de Haan, Nederlands voetbaltrainer. En de laatste, Toni Wille. Zij wordt 73 jaar vandaag. En zij is Nederlands zangeres en je kent ze van Pussycat. MUZIEK

0: Muziek van eigen bodem met Pussycat en Georgie.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: In goed overleg tussen Susan Korda en de SER is besloten om het zomeravondconcert dat vanavond onder de pagodetent zou plaatsvinden af te gelasten. En dat is allemaal vanwege de hoge temperaturen en vinden beide organisaties het onverantwoord om het concert voor zowel het orkest als de bezoekers door te laten gaan. Organisaties hopen voor begrip en voor dit besluit en gaan ervan uit dat het programma volgende week weer gewoon volgens planning kan worden hervat. Nou, wil je het nog even teruglezen, surf even naar onze site www.rtvinkerkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn beland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. In de Top 40 van week 26 2006 waren er 5 nieuwe binnenkomers. En op nummer 1, of op nummer 14, daar vonden we de hoogste nieuwe binnenkomer terug. Het was Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Maskenada. En laat dat nou ook de eerste plaat van het Top 40 trio zijn. Zometeen na deze plaat heb ik de top 3 voor je van de top 40 van 20 jaar geleden. Maar eerst de hoogste nieuw binnenkomer.

satisfaction.

8 weken stond hij al op de eerste plaats. Marco Borsato met Zijn Rood. De tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean. En de derde plaats voor Ali B en André Hazes. Wij houden van Oranje. Dit is de tweede plaat die onder me loopt in de top 40, Theo. Het is Ilse de Lange, The Great Escape. En zij stond 20 jaar geleden op nummer 18 in de lijst.

De derde en laatste van de top 40 van jou. Ook Mac stond samen met Leo Sayer op nummer 33 in de top 40 20 jaar geleden. Dan heb ik nog even dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story-off op Radio Ridderkerk. En deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren, met dit keer een terugblik op juni 1973, waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Ik zeg, kijk uit dit weekend met de hoge temperaturen. Ik wens je een heel goed weekend. Aanstaande maandag natuurlijk weer een nieuwe Sandwich Express, dan met Hans Magito. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws is dit G-Race en Manhattan. Dag!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. En dat merk je onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Weerbericht.
1: Deze vrijdag zal extreem heet gaan verlopen. De zon kan weer volop schijnen, al kan er soms wel wat dunne sluierbewolking overtrekken. Met een zwak windje uit het zuiden kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 37 of misschien wel 38 graden. En het zal ook nog eens benauwd heet aanvoelen doordat de luchtvochtigheid hoog is. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en daardoor in de kuststreek wat minder heet. Vanavond is het zondag met wat sluierbewolking met temperaturen die tegen middernacht nog rond de 28 of 29 graden liggen. Komende nacht is het dan vrij helder, waarbij de temperatuur bij vrijwel windstille condities moeizaam zakt naar ongeveer 22 graden en dus voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam heb je bij knooppunt Ketelplein nu een 30 minuten vertraging. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag zal extreem heet gaan verlopen. De zon kan weer volop schijnen, al kan er soms wel wat dunne sluierbewolking overtrekken. Met een zwak windje uit het zuiden kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 37 of misschien wel 38 graden. En het zal ook nog eens benauwd heet aanvoelen doordat de luchtvochtigheid hoog is. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en daardoor in de kuststreek wat minder heet. Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking met temperaturen die tegen middernacht nog rond de 28 of 29 graden liggen. Komende nacht is het dan vrij helder, waarbij de temperatuur bij vrijwel windstille condities moeizaam zakt naar ongeveer 22 graden en dus voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht.

0: be with you.
1: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. De komende 4 jaar moeten er in Rotterdam minimaal 15.000 nieuwe huizen bijkomen. 10.000 daarvan moeten sociale of middenhuur zijn. Dat staat in het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam. Verder wil de coalitie het centrum van de stad in 2040 autoluw hebben. De komende paar jaar moeten de Meent, Witte de Wit en Aard van Nestlaat al autovrij worden. En Rotterdam wil de beste stad worden om in op te groeien. Het kabinet wil er in de gevangenis snel 1700 plekken bij hebben. Dat moet gebeuren door vaker met sobere regimes te werken, vooral in de meer beveiligde afdelingen. En er moet sneller worden gewerkt met enkelbanden om gevangenen sneller te laten terugkeren in de samenleving. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is vanmorgen stilgevallen in België bij Leuven. De trein was onderweg van Keulen naar Brussel met zo'n 400 mensen aan boord. Het werd in de trein al snel bloedheet. Personeel deelde flesjes uit, maar de mensen moesten toch snel de trein uit. Ze konden daarna met een andere trein verder naar Brussel. Waarom de trein ermee stopte is niet bekend. En er was gisteren veel ophef bij het personeel van de Efteling dat het pretpark gewoon open zou gaan vandaag met code rood. Maar wie dan vandaag een rondje loopt, ziet dat veel attracties wel dicht zijn. Net als horeca en winkeltjes in het park. Zo kun je vandaag niet in het schommelschip Halve Maan, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Volgens personeel is het ook gewoon veel te warm en is het niet te doen. Bezoekers klagen over de gesloten attracties in de Efteling. Het weer zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Roelof Arendsveen. En de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoppen Benelux doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9:00. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. De komende 4 jaar moeten er in Rotterdam minimaal 15.000 nieuwe huizen bijkomen. 10.000 daarvan moeten sociale of middenhuur zijn. Dat staat in het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam. Verder wil de coalitie het centrum van de stad in 2040 autoluw hebben. De komende paar jaar moeten de Meent, Witte de Wit en Aard van Nest laat al autovrij worden. En Rotterdam wil de beste stad worden om in op te groeien. Het kabinet wil er in de gevangenis snel 1700 plekken bij hebben. Dat moet gebeuren door vaker met sobere regimes te werken, vooral in de meer beveiligde afdelingen. En er moet sneller worden gewerkt met enkelbanden om gevangenen sneller te laten terugkeren in de samenleving. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is vanmorgen stilgevallen in België bij Leuven. De trein was onderweg van Keulen naar Brussel met zo'n 400 mensen aan boord. Het werd in de trein al snel bloedheet. Personeel deelde flesjes uit, maar de mensen moesten toch snel de trein uit. Ze konden daarna met een andere trein verder naar Brussel. Waarom de trein ermee stopte is niet bekend. En er was gisteren veel ophef bij het personeel van de Efteling dat het pretpark gewoon open zou gaan vandaag met code rood. Maar wie dan vandaag een rondje loopt, ziet dat veel attracties wel dicht zijn. Net als horeca en winkeltjes in het park. Zo kun je vandaag niet in het schommelschip Halve Maan, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Volgens personeel is het ook gewoon veel te warm en is het niet te doen. Bezoekers klagen over de gesloten attracties in de Efteling. Het weer zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag zal extreem heet gaan verlopen. De zon kan weer volop schijnen, al kan er soms wel wat dunne sluierbewolking overtrekken. Met een zwak windje uit het zuiden kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 37 of misschien wel 38 graden. En het zal ook nog eens benauwd heet aanvoelen doordat de luchtvochtigheid hoog is. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en daardoor in de kuststreek wat minder heet. Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking met temperaturen die tegen middernacht nog rond de 28 of 29 graden liggen. Komende nacht is het dan vrij helder, waarbij de temperatuur bij vrijwel windstille condities moeizaam zakt naar ongeveer 22 graden en dus voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de Buisbaloo-singel moesten uit voorzorg ook hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers, want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarigen aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeersaso's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is, zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. En op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus zijn ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gaan ook niet door. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrech. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Sandwich Express met Ronald Koers.

begon met de Summer of 69 van Bryan Adams. En als we dit weer blijven houden, dan praten we misschien over een paar jaar ook wel over de Summer of 26. Goedemiddag, vrijdag 26 juni. Het is vandaag de internationale dag ter bestrijding van drugs. Het is ook de internationale dag van slachtoffers van marteling en foltering. Het is vandaag, en ik zou het misschien niet doen, neem je hond mee naar het werkdag. Ik zou die hond gewoon lekker ergens cool laten liggen. Het is vandaag ook dag van de kano, dag van de schoonheidsspecialisten en dag van de barco.

Zo pal voor dit overhitte weekend de ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Hier is de nummer 1 van Nederland. Justin De Wild en Cheerio. Goedemiddag.

0: 12 weken lang waren ze de nummer 1 van Nederland. In de zomer van 2019. Shawn Mendes en Camila Cabello. En je hoort hem hier bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De brandweer is donderdagmiddag opnieuw uitgerukt naar de Drie Rivierenlaan. Na melding van een afgaande koolmonoxidemeter in een flat. Omdat er al eerder soortgelijke incidenten waren, kwam ook de bouw- en woningtoezicht en een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse. In 5 woningen werden verhoogde concentraties koolmonoxide gemeten. Bewoners hoefden hun woning niet te verlaten. De brandweer ventileerde de woningen. En de gemeente die onderzoekt de oorzaak verder. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze website. Dat is rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Een van de zomerhits van het jaar 1996. Je hoorde Rob de Nijs en Er is geen banger hart. Neem je even mee terug in de tijd, want dat gebeurde er allemaal op 26 juni. We beginnen heel dicht bij huis, want dat was vorig jaar. Begon in Venetië het driedaagse huwelijk van Amazon-baas Jeff Bezos met zijn verloofde Lauren Sanchez. De festiviteiten stuitten op veel protesten en uiteindelijk is het allemaal wel gelukt. En 705 jaar geleden, op 26 juni 1321, de eerste steenlegging van de Domtoren te Utrecht. 40 jaar geleden, 1986, werd de laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering geplaatst. Ja, dan vraag je je op dagen als vandaag af waarom. Maar goed, gelukkig is het niet altijd als nu natuurlijk. En 12 jaar geleden, in 2014, werd de laatste verdachte in de schilderijenroof uit Kunsthal Rotterdam uitgeleverd aan Roemenië om daar te worden berecht. Nog twee feitjes voor je. 52 jaar geleden, 1974, invoering van de Universal Product Code. En in de volksmond is dat gewoon de barcode. En het laatste feitje wat ik voor je heb, 49 jaar geleden, 26 juni 1977, het laatste concert van Elvis Presley. En ik heb het even opgezocht, dat was in de Market Square Arena in Indianapolis. En traditioneel sloot Elvis altijd zijn optredens af met Can't Help Falling in Love. En ook tijdens dit concert.

0: in Nederland nooit een hit geweest. En half Nederland kent deze plaat. Omdat dit gewoon op vakantielocaties was. Dit gewoon de hit een aantal jaar geleden. Je hoorde Cheyenne en Madre Tierra.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Op zaterdag 4 juli organiseert Museum Ridderkerk Oudheidkamer een historische rondwandeling door Slikkeveer. De wandeling begint om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans en is ongeveer 2 kilometer lang. Gids Aart van Dracht vertelt onderweg over de geschiedenis van de Schans en de bedrijven die daar vroeger waren gevestigd. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dinsdag 30 juni tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5 en in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Jongeren van 8 tot en met 16 jaar kunnen op donderdag 30 juli deelnemen aan Talentenlab in de loods aan de PCR Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met het thema muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3 uur en deelname kost €2. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Wil je meer weten, surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

0: tijd met Queen en Crazy Little Thing Called Love. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. En in 1999 eindigde als tweede achter Mark-Marie Huibrechts op het Kam Retten Festival. En 3 jaar later kwamen ze met de eerste avondvullende cabaretprogramma Half Zo Echt met als finale nummer Ik Wou Dat Ik Jou Was. Het nummer bereikte de nummer 2 positie in de Nederlandse top 40 en werd in 2003 het meest gedraaide Nederlandstalige nummer. Het werd destijds zelfs gekozen tot de om 3 na beste Nederlandstalige nummer alle tijden. Vandaag centraal in Ik Hou van Hollands. Het duo Veldhuis en Kemper. Met die grote hit uit 2003. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Vandaag centraal ik in Hal van Hollands. Veldhuis en Kemper met hun grootste hits uit 2003. Ik wou dat ik jou was.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Na een tropische nacht wordt het vandaag de heetste dag van deze hittegolf. De zon schijnt volop en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37. En zelfs lokaal iets warmer nog 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra benauwd aan. En het KNMI heeft daarom ook code rood afgegeven. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm met 33 tot 34 graden. Later op de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf zondag wordt het minder heet, met meer bewolking, enkele buien en temperaturen rond de 27 graden. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer, surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

0: We zijn bezig met de top 40 trio van de top 40 week 26-2006. En dit was de hoogste nieuwe binnenkomer destijds. Ik heb ook de top 3 voor je klaarstaan.
1: Nummer 3.

0: Top 40 trio.
1: 8 weken stond hij al op de eerste plaats. Marco Borsato met Zijn Rood. De tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean. En de derde plaats voor Ali B en André Hazes. Wij houden van Oranje. Dit is de tweede plaat die onder me loopt in de top 40 trio. Het is Ilse de Lange, The Great Escape. En zij stond 20 jaar geleden op nummer 18 in de lijst.

derde en laatste van de top 40 trio. Ook Mac stond samen met Leo Sayer op nummer 33 in de top 40, 20 jaar geleden. Dan heb ik nog even dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story-off op Radio Ridderkerk. En deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren, met dit keer een terugblik op juni 1973. Waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Ik zeg, kijk uit dit weekend met de hoge temperaturen. Ik wens je een heel goed weekend. Aanstaande maandag natuurlijk weer een nieuwe Sandwich Express, dan met Hans Magito. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws is dit G-Race en Manhattan. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
2: rtvrennekerk.nl/reclame.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk en Roel van den Oever.
9: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
10: 1973.

0: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. In de komende twee uur kunt u luisteren naar een selectie van de Radio Noordzee Super Top 50 van 23 juni 1973. Ja, en we begonnen helemaal onderaan op nummer 50. Daar vinden we de formatie Bitch met Good Times Coming. En het was een groep die uit Amerika was gekomen. Daar heette ze nog de Gleavers. Maar toen ze in Engeland aankwamen, hebben ze de naam veranderd in Bitch. En ja, het nummer werd geschreven door Gay Brown en Rob Archer. En ja, het zou uiteindelijk een 34e plaats bereiken in de Radio Noordzee Super Top 50. Het was wel bijzonder dat ze niet genoteerd stonden in de Hilversum 3 Top 30 en niet in de Veronica Top 40.
1: En dat was nog een oude treiterschijf.
0: En dat was nog een oude treiterschijf.
1: Dat mag ook even genoemd worden.
0: Ja, ja.
1: En nieuw op nummer 49, Rocco Granata met de titel Lieve Heer, heb medelij. Geschreven door Marius Johannes McPhiel en Rocco Granata zelf. Het zal nog doorstijgen naar 41, wat ook de hoogste rotering was. Het stond twee weken genoteerd in de top 50. In de Veronica top 40 en Hilversum 3 geen notering. En Rocco Granata is een Belgische Italiaanse zanger. En het meest bekend, denk ik, met het lied Marina uit 1959.

was Rocco Granata deze week op een 49e plaats. En op nummer 47 vinden we Steely Dan, een Amerikaanse formatie met Reeling in the Years. Dat was een tweede hitje in Nederland na Do It Again een jaar eerder. Dat bereikte nog een 10e plaats, maar dat kon dit nummer niet zeggen. Het bleef steken op een 47e plaats. In Amerika bereikte het zelfs nog de 11e plaats. En daarna zou het ook voor Steely Dan in Nederland niet meer zo erg succesvol zijn. Slechts een paar kleine hitjes en dat was toch in Amerika heel wat anders. 47.

dat was Steely Dan, nieuw op nummer 47. En ook nieuw op nummer 43 het lied Turn Your Radio On. En dat is de vijfde single van de Arnhemse band Long to Learning in the Shakers. Het is een recht toe recht aan rock'n'roll nummer geschreven door zanger Arnie Travis. Het was ook een van de eerste echte hits voor de band. Hoogste notering was nummer 19 en er stond 8 weken genoteerd in de Noordzee Top 50. Nummer

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Met de twee provinciën veel sneller in Rotterdam. Er is een nieuwe dienstregeling ingegaan per 3 juni. In een half uur tijd zit je tegenwoordig vanaf Ridderkerk op het Centraal Station in Rotterdam. Gaat men via het Zuidplan en stapt men in de metro, is dit zelfs 20 minuten. Dit is een enorme verbetering op de bestaande situatie. Maar ook andere bestemmingen is de situatie sterk verbeterd. Bijvoorbeeld Dordrecht. Via Hendrik de Wambert in de nieuwe opzet is men veel minder tijd kwijt om het treinstation in Dordrecht te bereiken. Ook over het treinstation in Barendrecht is nagedacht. Dit is nu veel beter te bereiken in de nieuwe opzet. Wel wordt aangeraden om een nieuw boekje aan te schaffen met de nieuwe dienstregeling van de twee provinciën. Het openbaar vervoer is nu zo goed geregeld dat de auto kan blijven staan en dat gewoon de bus wordt gepakt om naar een van de omliggende plaatsen te gaan. Maar wel in juni 1973.

0: Dat was de nummer 1 uit de UK Single Chart Top 50 van 23 juni 1973. Het lid Rubber Bullets van de Engelse band 10cc, afkomstig van hun gelijknamige debuutalbum. Het werd geschreven door Lord Cream, Kevin Cotley en Graham Coltman. En dat was hun eerste hit in Engeland. Het bereikte ook de eerste plaats in Ierland. Maar dat deed het relatief slecht in Amerika. Daar bereikte slechts de 73e plaats. In de Noordzee top 50 was nummer 38 de hoogste notering. En in de Veronica top 40 en de Hilversum 3 top 30 had het geen notering.
1: Ja, we gaan nu naar Siska Peters toe. Zo zal de zomer zijn. Het was een nummer uit Duitsland. En dat had Peter Koelewijn vertaald. En, ja, en een eigen tekst van gemaakt, zo gezegd. En dat staat deze week op een 42e plaats. Uiteindelijk zou het doorstijgen naar een 24e plaats.
2: Nummer 42.
3: Hollandse hit.

0: Dat was Siska Peters op nummer 42. En gestegen van 41 naar nummer 38 het lied Wheel of Life van Rudy Bennett. 38 was ook de hoogste notering en stond 2 weken genoteerd. Bij Veronica kwam het niet verder dan de tipperaden. Het was zijn 3e solo single en het was een cover van Shai Coltrane. En het was een liedje van haar titeloze album uit 1972. En Rudy Bennett kennen we ook als zanger van The Motions uit Den Haag.
1: Nummer 38.

Dat was Rudy Bennett, deze week op een 38e plaats. En op nummer 36 vinden we Smile met de Tandem. Smile was een groep uit Den Haag en uit Voorburg. Althans, daar kwamen de leden vandaan. Ze brachten allerlei Beatle-achtige nummers uit. En met een aantal van die nummers kwamen ze de hitparade binnen. En dit met de Tandem, het nummer was geschreven door Bas Muis, bereikte ze een 13e plaats als hoogste notering. Maar deze week op een 36e plaats. Nummer 36.

Dat was Smile op nummer 36. En nieuw op nummer 35, het lied Never, Never, Never was Shirley Bassey. Hoogste notering was 19 en er stond 11 weken genoteerd. Het bereikte het 8e plaats in Engeland en in Amerika bereikte het de 48e plaats. Het is van oorsprong een Italiaans liedje met als titel Grande, Grande, Grande. En het is geschreven door Alberto Tessa en Tommy Rennis. En de Engelse tekst is van Norman Neville.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Oostendam is toch blij met een brug over de Waal. Er is 10 jaar over gepraat en nagedacht. Maar zaterdag 30 juni aanstaande kunnen Oostendammers voor het eerst gebruik maken van deze nieuwe brug over de Waal. Maar ook mensen uit Hendrikje de Ambacht kunnen nu gemakkelijk naar Oostendam komen. Door de vele moeilijkheden over de brug heeft de brug gelijk al een bijnaam gekregen. De touwtrekkersbrug. De officiële naam is er nog niet, maar hiervoor wordt een prijsvraag uitgeschreven. Op 30 juni is het dan zover. Beide burgemeesters, JC Verplanken en JC de Ridder, feliciteren elkaar midden op de brug en hielden beide een toespraak. Dan is de brug officieel geopend en kunnen mensen van beide plaatsen koffie gaan drinken in de schoof. De hoop is dat beide plaatsen kunnen profiteren van deze nieuwe verbinding door meer onderling contact. Oostendammers voelen zich toch al niet zo verbonden met meer verbonden met Ambacht dan met Ridderkerk. We gaan zien hoe dit verder ontwikkelt, maar wel in juni 1973. De langspeel.

0: Dat waren achtereenvolgens Crazy van Mutt en Strange Sky Woman van Deep Purple. Twee liedjes van het nummer 1 album uit de Engelse album Charts op 100 van 23 juni 1973. Het album Pure Gold. En dat is een compilatiealbum en werd uitgebracht door EMI. Het was de eerste stap van het label in de wereld van compilaties via de tv-reclame. Werden gepromoot. Het had enorme vlucht genomen sinds de recente komst van onder andere K-Tel en Arcade in Engeland. Het Deep Crazy van Mutt was alweer hun vijfde single, maar de eerste die een hit werd en bereikte de 12e plaats in Engeland. En Strange Kind of Woman van Deep Purple werd oorspronkelijk begin 71 uitgebracht als opvolger van Black Knight. Het werd toen een hit en bereikte toen de 8e plaats.
1: Ja, wij gaan naar nummer 32 en dan komen we vader Abraham tegen met Bedankt Lieve Ouders. Vader Abraham kennen we natuurlijk vooral van het kleine café aan de haven, onder andere, en het Smurflied. En hij was ook de schrijver van Huilen is voor jou te laat, de grootste hit voor Corrie en de Rekels. Vader Abraham, Pierre Kelter, nam ook deze single op, Bedankt Lieve Ouders. En dat stond op een 32e plaats in de Radio Noordzee Super Top 50.
2: Nummer 32.

0: Hey, jonge, jonge, wat een buikplaat. Van mij hoeft het niet.
1: Dat was vader Abraham op 32. En van 36 naar 29 gestegen in de derde week. Houston met het lied dat hij samen schreef met Hans van Baren. Life is on my side. 24 was de hoogste notering en stond 7 weken genoteerd in de top 50. En Houston is een Nederlandse Aburabaanse zanger. Hij werd vooral bekend door zijn hit Bullside Now, waar hij de eerste Antilliaanse artiest werd met een Nederlandse top 40 bereikte.

0: Dat was Colin Blunstone, deze week op een 23e plaats. En op nummer 21 vinden we Rook Williams met Elsje. Rook Williams zat eerst vroeger in de Fighting Cats. Die naam veranderde in Rook's Family. En daar had hij toen zijn grootste hit bij Get Yourself a Ticket. Een van de opvolgers, Hooray for the Army, bleef in de tipperaden steken. Maar Elsje was dan eigenlijk een opvolger van Get Yourself a Ticket, want dat werd ook een hit in de, Nederlandse hitparade. En van de totaal 4 dat hij had, dus het was niet bijster veel wat Rook Williams in totaal had. Maar deze single zou dan een 21ste plaats bereiken als hoogste notering van Rook Williams.
1: Nummer 21.

0: Dat was Roek Williams op nummer 21. En van 25 naar 20 gestegen, de vierde hit van Status Quo in Nederland, het lied Mean Girl. Hoofdnoteringen top 50 was nummer 18 en stond 8 weken genoteerd. In Engeland was nummer 20 de hoogste positie en het was daar hun zevende hit. Het is geschreven door Francis Rossi en Bob Jong en hij was afkomstig van het album Dog of Two Head uit november 1971.
1: Nummer 20.

0: De Vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Burgemeester opent nieuw winkelcentrum Bolnes Zuid. Vorige week vrijdag heeft onze burgemeester Kees Verplanken dit nieuwe centrum geopend. In zijn openingsspeech gaf hij aan dat Bolnes nu eindelijk zelf een serieus winkelcentrum heeft. Men hoeft niet meer langer naar het centrum van Ridderkerk of Rotterdam om prettig te kunnen winkelen. Bijna alles is hier aanwezig om te winkelen. Om het winkelen aangenaam te maken. Ten eerste loopt men altijd droog en er is een keur van allerlei verschillende winkels aanwezig op 1600 vierkante meter. Boven de winkels zijn twee etages gevestigd waar kantoorpanden komen van in totaal 2400 vierkante meter. De kosten bedroegen in totaal 2,8 miljoen gulden voor het hele centrum. Voor Bolnes een flinke aanwinst, maar wel in juni 1973.
2: American big hit, ready to rock it. Billboard Hot 100.

0: was de nummer 1 uit de Billboard Hot 100 van 23 juni 1973. Het lied My Love van Paul McCartney en Wings. Het stond 5 weken nummer 1. In Engeland was 9 de hoogste notering en in de Noordzee tot 50 de 10e plaats. Het is geschreven door Paul Linda McCartney en komt van hun tweede studioalbum Red Rose Speedway.
1: Ja, we gaan nu naar nummer 18 in de Noordzee Super Top 50. En dan komen we de Rolling Stones tegen met het nummer Sad Day. In 1969 was het al op de B-kant gezet van You Can't Always Get What You Want. En dat was toen een nummer van het album Let It Bleed, ook uit 1969. En in de tweede versie dan kwam het niet zo hoog, een 18e plaats. En ja, dat was de hoogste notering. En verder geen noteringen.
2: Nummer 18. The road.

0: Dat waren de Stones op nummer 18. En nieuw binnen op nummer 16, het lied Lady Kende van Steeler's Wheel. Het is afkomstig van hun titeloze debuutalbum uit 1972. Nummer 4 was de hoogste notering en stond 10 weken genoteerd in de Noordzee Top 50. Het is geschreven door Hugh Egan en Kerry Rafferty.
1: Nummer 16.
2: Late again.

0: Steelers Wheel deze week op een 16e plaats. En op nummer 14 vinden we Albert Hammond met de Free Electric Band. Albert Hammond zat hiervoor in de Family Doc en die scoorde een grote hit met onder andere A Way of Life. Maar de Free Electric Band was alweer de tweede solo single. En ja, dat was bij Radio Noordzee een nummer 1 hit. Maar niet bij de top 40, want daar kwam hij niet verder als een derde plaats. In Engeland bereikt hij de 19e plaats als hoogste notering. In Amerika een 48e plaats. En ik kan ook nog een paar andere hits noemen. In Duitsland een 40e plaats als hoogste notering. En in Noorwegen nog een 8e plaats voor deze Free Electric Band.
1: Nummer 14.

0: Dat was Albert Hammond op nummer 14. En van 18 naar nummer 10 gestegen, Hekom aan van Dimitri Vatoren. Het zal nog doorstijgen naar 6 en stond 14 weken in de top 50. De single is afkomstig van zijn debuutalbum Hekom aan uit 1966. En de single werd ook al in 1967 een keer uitgebracht.
1: Nummer 10.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Open dag bij Smitslikkeveer. Bij Smitslikkeveer was het afgelopen zaterdag open huis. Er waren vele honderden mensen op afgekomen. Eén keer per jaar is er zo'n dag. Alle afdelingen kunnen dan bezocht worden. Ook het personeel is dan meestal aanwezig om alles zo echt mogelijk te laten lijken. De meeste belangstelling was voor de afdeling waar zeer grote generatoren werden gebouwd. Ook bij de afdeling apparatenbouw was veel belangstelling. Ook bij de afdelingen ijzerwerkerij en wikkelarij was veel belangstelling. Wie van al deze rondleidingen moe was geworden en dorst had, kreeg van Smit een gratis consumptie aangeboden. Ook de kantoren konden bezocht worden, waar onder andere een computer stond. Er werd uitgelegd hoe dit apparaat werkt. Smitslikkeveer is echt een wereldspeler. Overal ter wereld komt men deze apparaten tegen, maar wel in juni 1973.
2: De langspeelplaat.

0: Dat waren achtereenvolgens Give Me Love, Give Me Peace on Earth en The Day the World Gets Round. Twee liedjes van het nummer 1 album uit de Billboard. Album Top 200 van 23 juni 1973. En dat is Living in a Material World. En dat is het vierde studioalbum van Josh Harrison. Het album stond 5 weken op de eerste plaats. Het lied Give Me Love, Give Me Peace on Earth werd ook uitgebracht als single. En werd Harrison tweede nummer 1 hit in Amerika na My Sweet Lord.
1: Ja, we gaan nu naar nummer 7 en daar vinden we de Nederlandse groep The Cats met het nummer Let's Go Together. Het werd niet zo'n grote hit als de singles die ervoor kwamen, want ze waren altijd gewend op nummer 1 te komen, 2 of 3. Ja, en deze keer kwam die single niet verder dan zijn 7e plaats. Het stond ook op het album Home, dat ook in 1973 uitgebracht werd.
2: Nummer 7.

0: waar de Cats op nummer 7 en van 8 naar 5 gestegen. Roger Daltrey met zijn debuut solo single Give It All Away. De vierde plaats was de hoogste positie en er stond 11 weken geroteerd in de Noordzee Top 50. Het lied is geschreven door Lewis Sayre en het was de eerste single van het album Daltrey uit 1973. Het bereikte de vijfde plaats in Engeland en de 83ste plaats in de Billboard Hot 100.
1: Nummer 5.

0: Dat was Roger Daltrey op nummer 5. En gestegen van 3 naar 2. Goodbye, my love, goodbye. Dat is een lied van Griekse zanger Dennis Roussas. 2 was de hoogste notering. En in Engeland was dat nummer 52.
1: Nummer 2.

In de afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar de story of de vinyljaren. We draaien een selectie uit de Radio Noordzee Super Top 50 van 23 juni 1973. Ja, er rest ons alleen nog maar de nummer 1 hit. En dat is de Amerikaanse groep Redbone. We Were All Wounded at Wounded Knee. Daar bereikte een eerste plaats en stond er maar liefst 3 weken achter elkaar op de eerste plaats. Het was een zeer kritische tekst over de moordpartij op 500 Indianen in de 18e eeuw. Maar in Amerika mocht het niet gedraaid worden op de radio en het mocht ook nooit op een verzamel-LP of verzamel-CD's uitgebracht worden. Maar hij was wel zo slim om in de tijd 500 singles te laten persen en die werden in Europa verspreid. En dat resulteerde dat in Nederland Wounded Knee een hit werd, maar ook in België en in Duitsland dat het een flinke hit werd. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en de volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. We leven dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma. Wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk, dan wel de Athos. En ik zou zeggen, nogmaals welkom en geniet van de muziek.

Steve Warner en Garth Brooks. En welkom in het programma Country Style. Lekkere muziek. Ik zei het al, we draaien ze ja, een beetje zomers, maar vandaag zullen we doen. Wel ja. Hier is Riley Green en Think As You Drunk.

Houston, Texas van Ella Langley. Leuk dat je nog steeds luistert naar het programma Country Style. Je weet het, elke vrijdagavond tussen 9 en 10 bij het Verder de Kerk. Tussen 2 en 4 bij de avond, maar dan weer op de donderdag. Hier is Russell Dickerson.

to Happen to Me van Russell Dickerson. Was dat? Ja, Tucker Westmore. Nee, Wetmore. Niet West. Nee, Wetmore. Nat dus. Sunburn gaat u bij me.

Sunburn. Wel toepasselijk, niet waar. En de volgende, we gaan even de voetjes van de vloer halen, dames en heren. Let u op. Blijf vooral niet zitten. Uitrusten kan de hele avond nog niet waar. Hier is Alan Jackson. En Chattahoochee.

precies. De Chattahoochee was dat van Alan Jackson, alweer van een hele poos geleden, maar het blijft leuk om af en toe te draaien, niet waar? John Pardee. Ja, precies. Really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. Drinking and dancing.

Maar wel oppassen natuurlijk, hè. Drinken en dansen, dat gaat vaak wel een klein beetje samen. Maar dansen moet je dansen, en dansen. Dansen moet je vooral wel lekker doen natuurlijk met drinken. After met mate. Dan ga je lekker naar huis, toch? Tell me where you wanna go. Zo werkt dat. Hier is Thomas Red.

0: After All The Bars Are Closed. Thomas Rhett was dat. Ja, het is rond de klok van 9:30 als je luistert op de vrijdagavond naar het programma Country Style. 16:30 als je luistert op zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV Ridderkerk. En het is natuurlijk ook rond 3:30, 4:00 als je luistert naar de collega's van Atos. Want daar is dit programma op de donderdagmiddag te beluisteren. Ja, heel mooi is dat. En wij gaan lekker door met muziek. Tuurlijk. Hier is Little Big Town en Pontoon.
1: Back this hitch up into the

On the Pontoon was dat van Little Big Town. Ja, die herkende u misschien wel. Kip Moore, dat is de volgende. Ik ga weer over drinken. We gaan een biertje drinken. Hier is Beer Money.

Beer Money was dat van Kip Moore. Mooi als je samen iets hebt, hè? Niet waar, dan kan je het combineren. Misschien is dat wel leuk. Jordan Davis is de volgende. Here's Barn.

gaat vaak over, over dames natuurlijk, over liefdes. Niet per se over dames, kan ook andersom zijn. Dat de dames de mannen missen, of de dames, of de heren, de heren. Het gaat altijd over de liefde, of over drank, of drinken, of plekken daarom. Hier is Eric Church, in Springsteen.

En zo kan je natuurlijk van alles bezingen, hè? Behalve dan natuurlijk dat het altijd over de liefde gaat, of over drank, of over drinkplaatsen, of feestjes. Springsteen was dat. Morgan Wallen, die gaat het weer over iets heel anders.

horloge terug. Seven Summers. Wat Morgan, wat een net dat. Thomas Rhett en Jordan Davis. Die hebben het over het leven dat helemaal niet zo slecht is. Ain't the bad life.

the Bad Life. Thomas Rhett en Jordan Davis. En Rascal Flatts, die draaien we gewoon nog een keertje, maar dan met een ander nummer. Hier is Summer Nights.

Summer Nights was dat van Rascal Flatts. En wij gaan ons opmaken voor de laatste plaat die we kunnen gaan draaien hier in het programma. Is van Lady A. Oh, Lady A, zei ik. American Honey.

De eindmelodie van dit programma wordt weer gespeeld door Buck Owens en zijn Buckaroos. Het nummer heet 7-11. Maar dat weet u nu al die jaren toch wel? Jawel, dat denk ik wel. We houden het gewoon vol. Straks na de klok van 10, als je luistert naar RTV Ridderkerk op vrijdag, is het tijd voor straks. Nee, dat is daarna pas. Jazz and Easy van collega Veder Vogel. Luister op de zondagmiddag naar de herhaling. Dan is het na 5 tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En de collega's van de Atos, daar kun je dit programma beluisteren. Tot van uur 4 na de klok van 4 is het tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en Biradio.nl. Fijn dat u weer luistert. Ja, nog een paar weekjes, dan gaat het weer helemaal losbarsten. Het 50ste North Sea Jazz Festival in Rotterdam. De jubileumeditie met allemaal prachtige artiesten. Nou, afgelopen maanden hebben we wel eens af en toe al een beetje een voorbeschouwing gedaan. Dus dat gaan we vanavond niet doen. We gaan vanavond eens lekker terug naar vorig jaar. En allemaal artiesten die ik daar vorig jaar heb mogen ontmoeten. Nou ja, ontmoeten. Ik stond in de zaal. Maar vooral namen die ik niet zo goed kende en waar ik eigenlijk wel door verrast was. Daar gaan we eens even lekker op terugblikken. Daar hoort natuurlijk een mooi bier bij. En als we het hebben over het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Ja, dan pakken we natuurlijk een mooi bier uit Rotterdam. Van de Kaapse Brouwers die net in een nieuwe locatie hun brouwerij hebben verhuisd. In de oude pindakaasfabriek in Rotterdam aan de Maas. Heerlijk bier, de Kaapse Jérôme. Een Belgische triple van 8,2%. Lekker voor wat later op de avond, zeg ik dan elke week, met lekkere jazz erbij. We beginnen met de Japanner Fuji Kaze, die vorig jaar op North Sea Jazz stond. Hij zingt en hij speelt piano. Beetje mix van R&B en pop, maar ook wel lekker jazzy. We gaan dan zo met Feeling Good.

Fujikaze stond vorig jaar op het Noordje Jazz. En dat geldt ook voor Maxwell, de soul- en R&B-zanger... die al een heel wat jaartjes meedraait. In 1996 was hij al voor het eerst op het Noordje Jazz. Maxwell, ik moet altijd aan die cassettemontjes van vroeger denken... maar dat is Maxel zonder W. Maar dat terzijde. We gaan naar hem luisteren. Lekkere soul- en R&B-blues-achtige Simply Beautiful...

Maxwell met een cover van Al Green, Simply Beautiful. Hij stond vorig jaar op het Noordje Jazz en dat gold ook voor Jazz Maya Horn. En daar kon ik meer van genieten, moet ik eerlijk zeggen, dan van Maxwell. Maar dat is puur persoonlijk natuurlijk. Jazz Maya Horn is echt een jazzzangeres van deze tijd. Een beetje in de voetsporen van soul-iconen als Erykah Badu en Lauryn Hill. En ze woont tegenwoordig al in New York. Nou, dan zit je in de hotspot van de jazz. Het was een prachtig optreden vorig jaar op het Noordje Jazz in Rotterdam. En wij gaan naar haar luisteren met het nummer Tip

Jesmaja Horn met Tip. Dat had u al begrepen natuurlijk, want dat heeft ze aardig vaak gezongen in dit nummer. Mooie zangeres, groot talent ook. We gaan naar Christy Dashiel. Die stond vorig jaar ook op het podium in de Missouri-zaal van het Noordzee Jazz Festival in Rotterdam. En ook dat was genieten. We gaan even terug naar vorig jaar met het prachtige nummer How It Ends.

Heerlijk, hè? Christy Dashiell, prachtig jazz, heerlijke muziek. Fijn voor wat later op de avond. Fijn dat u weer luistert trouwens naar Jazz and Easy. Met een terugblik op allerlei artiesten die vorig jaar op het Noordzee Jazz stonden. En dat allemaal in aanloop naar het komende Noordzee Jazz. Ja, wie vorig jaar dus ook op het podium stond, dat is de grote Fee Klaassen, Nederlandse jazzzangeres. Die door sommigen wel de opvolgster van Rita Reis wordt genoemd. Ze zingt wel een beetje in hetzelfde genre. Maar ja, Rita Reis, dat word je niet zomaar natuurlijk. Maar ze kan echt fantastisch zingen. Luister maar naar Satin Doll.

Satindal, u herkent het misschien, een prachtige jazz standard, ooit geschreven door Duke Ellington, de grote Duke Ellington, en nu prachtig vertolkt door Faye Klaassen. Zij stond vorig jaar op het Noordzee Jazz, en wie er ook weer stond, was Georgia Smith. Die stond er in 2019 voor het eerst, toen heb ik er ook al gezien, toen kende ik het helemaal nog niet. Prachtig concert was dat, ja, als je van die muziek houdt natuurlijk. En vorig jaar stond ze er ook weer, en toen zong ze ook het nummer High.

Georgia Smith. Prachtig was het vorig jaar op het Noordje Jazz. En wat zeker ook prachtig was, was Lady Blackbird. Een nog wat jonge stem in de jazz- en soulwereld. Ze wordt wel genoemd de nieuwe koningin van de jazz en de soul ballad. Wordt al door critici vergeleken met Etta James en Nina Simone en Billie Holiday zelfs. Nou ja, dat is misschien allemaal een beetje te veel eer. Maar het was wel prachtig mooi vorig jaar op het Noordje Jazz. En daar zong ze ook Let Not Your Heart Be Troubled.

Lady Blackbird, die gaat zeker nog wel eens een keer terugkomen naar het Noordzee Jazz. Daar ben ik van overtuigd. Geldt zeker ook voor The Sacred Souls, niet Three. Ze zijn wel met z'n drieën, maar The Sacred Souls heten ze. Die waren in 2024 voor het eerst op het Noordzee Jazz. Toen stonden ze nog in de kleine Congo. Dat is die tent, zeg maar, een beetje aan de zijkant van het hele complex. En daar speelden ze al compleet die tent weg, zeg maar. En dat betekende dat ze vorig jaar terug mochten komen. En toen stonden ze ineens op het hoofdpodium in de Naarl. En het was weer een fantastisch concert. We gaan naar ze luisteren. The Sacred Souls met Life for You.

Die Sacred Souls met Live For You, een prachtig nummer. En het was echt een genot om naar deze mannen te kijken. En ja, de zaal was daar diep van onder de indruk. Dat was ook het geval bij Corey Wong, de funkgitarist. Een bijzondere, rare man is dat, maar een virtuoos op de gitaar. Hij is een self-made marketingman, zoals dat dan zo mooi heet. Hij is ook nog eens producer, presentator. Hij maakt podcasts, hij maakt content. Maar hij is vooral een hele goede gitarist en heeft heel veel bands waar hij in speelt. Waaronder ook Filthpack en de Fearless Flyers. En vooral ook zijn eigen band met 10 man. Ja, het is swingen. Als die man op zijn gitaar gaat rammelen, dan kan je niet stil blijven staan. We gaan naar hem luisteren met Out at Midnight.

Corrie Wong, de geweldige virtuoos op de gitaar, de funky gitaar. Die was er ook vorig jaar op Noordsea Jazz. En dat geldt ook voor Melissa Aldana. Ja, er zijn heel veel mensen die van jazz houden. Die zeggen van ja, dat Noordsea Jazz van tegenwoordig, daar is nog zo weinig echte jazz te horen. Nou, dat is natuurlijk echt een pure onzin. Want als je een beetje zoekt en een beetje kijkt, is er, nou denk ik, zeker nog wel 50% echte oude jazz. Vaak gespeeld door nieuwe mensen die ze niet kennen. Zoals bijvoorbeeld Melissa Aldana, die met haar kwartet vorig jaar op het podium stond in de Madeira-zaal. En ja, dat is gewoon heerlijke oude jazz in een nieuw jasje. We gaan naar haar luisteren met The Solitary Seeker.

Melissa Aldana met haar quartet vorig jaar op het Noordje Jazz. En over echte jazz gesproken. Wie daar ook stond was Emmanuel Wilkins. Hij is een groot talent als het gaat om de alt-saxofoon. 28 jaar is hij nog maar. En hij heeft al een groot contract bij Blue Note, het grote jazzlabel. En ook hij was vorig jaar in Rotterdam. En daar speelde hij onder andere ook met de Glaze.

Ja, echte jazz. Emmanuel Wilkins, hij is een groot talent. 28 jaar, speelde vorig jaar op het Noordje Jazz. En gauw gaan we nog even door naar Mary Halverson. Een Amerikaanse jazzgitariste die ook vorig jaar met haar sextet in Rotterdam op het podium stond. En daar speelde ze ook het mooie nummer Amaryllis.

Dat was Mary Halvorsen vorig jaar op het Noordse Jazz met haar gitaar en haar sextet. Echte jazz, je moet ervan houden, maar het is altijd wel leuk om te zien. Zo was ook Lee Ritenour vorig jaar op het grote Noordse Jazz, noemt de grote jazzgitarist die al vele jaren eerder op het Noordse Jazz heeft gestaan. Ja, en daarmee zijn we gelijk een beetje aan het einde van de uitzending. Jazz and Easy, vol met een terugblik op het Noordse Jazz van vorig jaar, omdat over een paar weken natuurlijk het Noordse Jazz van dit jaar gaat plaatsvinden. Ja, daar gaan we zeker ook nog veel aandacht aan besteden. Hopelijk heeft u er vanavond van genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob Nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
12: Hartelijk welkom, beste luisteraars, vanuit een lekker en warme studio hier. Studio 3, we noemen het nog steeds zo. Nog geen nieuwe studio, laat nog op zich wachten. Maar de klanken zijn er zeker naar vanavond. Die gaan onder andere beginnen met Astral Runehat uit Noorwegen. Heel bijzonder. En dat wil ik u graag voorleggen dankzij onze luisteraar in Den Lande Ton. En we hebben nog veel en veel meer, onder andere Evangelis, onder andere Bernd Scholl en nog veel meer namen. Ik ga het u meegenieten tijdens uw vakantie misschien wel. Heerlijk in je tuin of met de koptelefoon op. Ik laat het helemaal over aan u. Straks als de nacht valt, Tim van Veen, RTV Ridderkerk.

blijft een elektronisch muziekmeesterwerkje van Vangelis uit 1978. Jawel, tel dat maar eens eventjes terug hoe oud dit is. En het blijft tijdloos. Straks als de nacht valt, RTV Ridderkerk natuurlijk hier. Met mooie elektronische klanken en welluidende stemgeluiden.

inmiddels een graag gehoorde gast in Straks als de nacht valt, Steve Morgan met zijn Solar Wind. Verder met, over Solar gesproken, Silent Dream.

Ja, met nog 3 minuten te gaan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar straks als de nacht valt. En dat deden we met de Future World Orchestra. Wat blijft dat toch schitterend uit die 80e jaren. De klanken en we zaten er vanavond weer vol van en vol mee. Tot volgende week zou ik zeggen. Met nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Waarbij u uw eigen beelden kunt maken. Dat kan alleen maar zijn straks als de nacht valt.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: put a smile. I've been lying in this bed at night, right next to you and a million miles away.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.